stem op dizze eer te monsteraden. Van onze video en onze zenden. We inviteren nog niet meer onze ene woorden. Du wein, tjem hei, starf voor die. En hij starf voor mij.

Dit zijn de noorrechten van Bolivia. Van 14 juni 2026, ik ben Bill Kille met Radio Del Campo Boliviano. Wat we van Bolivianische noorrechten hier en daar, dat lezen daar, dat ze allemaal nu de laatste weken is, alles dat niet op je denkje was, blokkeert. Door als u je loont, dat weet je nu al, en als ik al zeer lang u je was, en eens je de gouden noorrechten, eens je de slechte noorrechten, wat goud en wat slecht, wie... Ik hoop eigenlijk dat zich mal uitspelen ergens waar de eenigheid komen. Aan de militair die wordt misschien niet stoppen, dat is maar af. Maar dat heeft van alles nog niets gegeven. Van vrijdag weer door een bekendmaking, door weer een meeting en ganz oosten van en Bolivia, van La Paz nog naar Lago Titicaca abtouw, door weer een grote meeting wat die door hadden, wat die blokkeerd door is. Die hadden door een meeting en die zeiden, die worden die blokkeers, die worden nog strenger worden. So die drijven El Alto en La Paz, die drijven die worden zo'n blokkeermaking als ze nog helemaal eigenlijk hadden. Die würden sogar die das Wetter auch die das Strom würden die aufschneiden, was an der Personal Alter anging. Die geben die Regierung, geben die 24 Stunden Zeit, tun sich anstellen, die würden die Präsident Rodrigo Paz, die in seiner Regierung, die würden aufstoppen, der Personal Alter, die würden mit End top kommen, die würden kommen sein, sie wollen mitmachen, und dann würden sie mal das mal können einbringen. Und so dort wir Vrijdag. En zo, maar dat heeft ook alle nusje doen, die zeer, zeer streng drijven. Ik weet niet of hoe de Paas en El Alto woorden er woorden hernemen doen, maar Lago Titicaca is toch ganz dichtbij voor deze meeting door weer. En zo, of die door macht hand te woorden afgesneden, dat weet ik niet. En ik weet ook niet hoe El Alto en La Paz woorden er stroom hernemen doen, hoe de elektriciteit van hertje, weet ik ook niet. Dat wordt er met drijven.

op hier. Bei hier dat de ganze familie al om frost die desch weer. Ze jent ook duft, langsam nem desch. En ze schwier hoi ganz wuttendig. Waarom? Waarom muss het kreid van doorgreinen? Ja, zegt zijn papa, dat wordt het ook niet. Aber eerens van neuer, wo wirkt het verstoene. En nu willen we alle te frostig eten. Duft weer de appetit ganz vergoene. Hoi wil al zijn frostig, want ze doch niet voren worden. Langsam uit hij zijn badabiet met allem tup. En dan wil hij kreid in zijn stoof gaan. Als zijn kleine broeder Hans hem vroeg. Doof, aber wenn du nu tijd hast, wirst du dan met mij komen met het laatste schöne huisbuur? Du verspreidst mij immer, wenn du mal tijd hast, wo ik een grote huisbuur. Meest even mijn ganze stoof. Ja, ik kom nog. Hij wist dat Hans kon je nog de verder dat reënt. Het woord nog dunner. Wist niet nu. Dann räumt über seine sechste Lieder all, uit ihrer Stuhl. Duft, er schrieb Montag so eine schwere Arbeit am Reitner. Und du wolltest dort Reitner erst nicht kreit, mein Bastardfach. Kannst du mir dort mal alles beibringen? Wer dort die Reitner macht? Ja. Duft, komm, du versprichst mir, du wirst mir das noch vertellen. Komm, help mir das mal. Mach mir das mal auch deutlich. Nu wirst Duft nicht. Wat zal hij met Hans kunnen spelen en de lieden helpen? Hij evalueert een beetje. Wat is wichtig?